Fums vortazu uper gif quie. Dirbibo, dirbibo, fumsbo, rbibo, fumsbo, bibo, bo, fumsbo, ta, fibo, fumsbo, ta, za, fumsbo, ta, za, u. Fumsbo, ta, za, u, per, gif, quie. Dagens drlie, mulf, tulf, tu, til, huka. Rinskepepe nkrmu, zien zien trnskrmu, raketepebe,